Selig gesproken zou hebben. Maar in als er weer nooit in de zaal zit, op zien we de voorstander de lucht op hebben. Je geld, je ziet er ook zat. Voor een weer geen film, dat wordt kansen. Ik wil je ook wel zien, maar zo voor we gaan niet zien. We zitten voorstander, daar is ook nog.